0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
10: Voetbal.
11: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
12: Hockey.
13: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
14: Darts.
15: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek in die hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie. Maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessureleed, het ziekte is helemaal achter je.
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk. Want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat. En dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan. Dus blijven trainen. En ja, wel hulp zoeken als het nodig is. En gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk. Maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen. Zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in. En ik zat er ook wel goed in qua conditie. Alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald. En dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk, heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf?
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: Als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie, overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben nu eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn oog althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follerin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis, de grondbeginselen van de sport, ja, komt, dat is een doodsteek. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, echt doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland, heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie, en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Ze ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen korten, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl als je denkt aan ze... nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerker BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. Er was omstandigheden waar voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames en in de heren categorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beachdive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beachdive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daaromheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beachdive. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beachlife komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Nou, dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beachlife. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: Sito.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
8: Hey, Jalak Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale. En dat is een bijzondere wedstrijd, Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de Leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El-Kahtaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, ik denk een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
2: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaar was.
1: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
2: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt, want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
1: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kan je natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
2: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe dat wel, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
1: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
2: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga het natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
1: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
1: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert. Hè? Ik bedoel, ze waren de stuntploeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
2: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Dus het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen gaat doen. Want tegen Nederland was ook een heel spannend en leuk potje. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je extra naar uit?
2: Laat ik beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Masraoui zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
1: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
2: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Het is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
1: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
2: Goeie vraag. Ik ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel een neus voor goal heeft en dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
1: Ja, als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij na zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
2: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zie je ook dat ze betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
2: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt, omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in de EFC. En meestal, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
1: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
2: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen, die zijn die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
1: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
2: dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken. Maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld. Of in wat grotere plekken. Die grotere plekken zie je natuurlijk ook online. Maar daar bevind ik me niet.
1: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig, hè? Als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
2: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre spelers staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijk het op papier, zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, van alle landen die er zijn, echt overheen moet gaan. Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
1: Ja, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals je eerste helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, in de 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waar Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK, dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier, de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt, echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Ja, snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of in Marokko.
2: Ja, ze hebben er twee, dacht ik. Die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen. Want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen. Maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en een mooi feestje van maken.
1: Weet je al waar je gaat kijken?
2: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
1: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Mounir. Wat denk je dat het wordt?
2: 2-1 Marokko.
1: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
2: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Kartoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
2: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. Hebben we dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van wrevel al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen na afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval. Heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohammed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook,
1: oh, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier, allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar die jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, Ja, op zich een prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live. Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
1: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf... Even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
0: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
1: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
0: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
1: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
0: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
1: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
0: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
1: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
0: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
0: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
1: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
0: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
1: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
0: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
1: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
0: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
1: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
0: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
1: Helemaal goed en dankjewel weer. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daarnaartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi is ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessureleed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo. Omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist. Gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie. Dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten, dus ik beweegde altijd heel graag, ik rende graag, ik deed mijn voetbal, ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraars natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listwarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen een lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde. Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeuren natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in de dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja, het
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant, want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerde dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie en we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het er eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live. 1, 2.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Voetbal. Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: me go.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale. En dat is een bijzondere wedstrijd, Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de Leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El-Kahtaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
2: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaren was.
1: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
2: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt, want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
1: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kunt natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
2: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe dat wel, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
1: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
2: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
1: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
1: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert. Hè? Ik bedoel, ze waren de stuntploeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
2: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen gaat doen. Want tegen Nederland was het ook een heel spannend en leuk potje. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je extra naar uit?
2: Laat ik beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Mazraoui zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
1: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
2: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
1: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
2: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel neus voor goal heeft. En dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
1: Ja, maar als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij na zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
2: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zie je ook dat ze betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
2: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt. Omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in EAFC. En meestal, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
1: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
2: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen. Die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
1: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
2: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken. Maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk. Om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen. Die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld. Of in wat grotere plekken. Ja, die grotere plekken zie je natuurlijk ook online. Maar daar bevind ik me niet.
1: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig, hè? Als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
2: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre spelers staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijkend op papier zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, voor alle landen die er zijn, echt overheen moet gaan. Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
1: Ja, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals je eerst helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, in de 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waar Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK, dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier, de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden en misschien vanuit de counter, snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of
2: Ja,
1: in Marokko.
2: ze hebben er twee, dacht ik, die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen, want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen, maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en mooi feestje van maken.
1: Weet je al waar je gaat kijken?
2: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
1: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Mounir. Wat denk je dat het wordt?
2: 2-1 Marokko.
1: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
2: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
2: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. Hebben we dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval. Heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals dat heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een vlakje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, we staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar die jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de vijf ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel, want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld en daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer, met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Nou, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie. Maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judo mat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.

0: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit, uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
0: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
0: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
0: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
0: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
0: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet, zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer je toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, ja, zo zou je het kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follerin Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteek. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan, waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listwarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KNVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen een lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen.
2: Ja.
3: Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB.
3: Ja.
2: Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja, het
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal,
1: ja, ja.
2: Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Zou je nog een aardige andere anekdote vertellen? Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerde dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, wel gaan lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerker BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje of een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie en we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames en in de heren categorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, eigenlijk was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale.

0: finale. En dat is een bijzondere wedstrijd. Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden. Maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag. Kunnen de leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El-Kahtaoui. Voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie. En zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, ik denk een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
1: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, ja, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaar was.
0: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
1: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt. Want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
0: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kan je natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
1: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe je dat wel, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
1: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga het natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
0: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
0: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert. Hè? Ik bedoel, ze waren de stuntploeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
1: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Dus het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen gaat doen. Want tegen Nederland was het ook een heel spannend en leuk potje. Maar ik ben benieuwd.
0: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je extra naar uit?
1: Laat ik beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Mazraoui zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
0: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
1: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Het is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
0: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
1: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel neus voor goal heeft. En dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
0: Ja, als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij na zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
1: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk IAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zie je ook dat ze betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
1: Dat hangt een beetje af van de promo die er dan afspeelt in FIFA zelf. Of in IAFC. Normaal zijn het wat lager rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt, omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in de EFC. En meestal, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
0: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
1: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen, die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
0: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken. Maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld. Of in wat grotere plekken. Die grotere plekken zie je natuurlijk ook online. Maar daar bevind ik me niet.
0: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig, hè, als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
1: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre spelers staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijk het op papier, zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, van alle landen die er zijn, echt overheen moet gaan. Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
0: Ja, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals je eerste helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, in de 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waardoor Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK, dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier, de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
0: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of
1: Ja,
0: in Marokko.
1: ze hebben er een twee, dacht ik, die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen, want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen, maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en mooi feestje van maken.
0: Weet je al waar je gaat kijken?
1: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
0: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Moenier. Wat denk je dat het wordt?
1: 2-1 Marokko.
0: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
1: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
1: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, het intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Bensoulaye van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die
1: doet ook, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Bensoulaye is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van, je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier, allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Bensoulaye zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal er waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: Ja, 1-2 is absoluut maximaal, maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koe bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding: jullie mogen de safety car inhalen, je mag achteraan sluiten, je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, Ja, prima, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.

0: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar. Maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
0: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland. Want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. Dus ja, we kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
0: Nou, ik moet zeggen, ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond, die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, het was een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de top.
0: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien. Het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet, inderdaad, dan verbaas je je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is, hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
0: Ja, zeker uithoudingsvermogen, maar zeker ook op die leeftijd moet je, nou ja, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt iets een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie, want dat is meer een dubbelsport, toch?
0: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was één poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
0: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook, dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie, we hebben de eerste divisie en we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
0: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk, want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Swim & Beach Life komen, maar het is wel prettig voor de mensen die er komen, want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Life, het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
0: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk, want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij en dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich ja, zullen verbazen, ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland, waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
0: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
0: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam. Zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daar doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daaruit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. 1.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer.

0: Sowieso, het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt, ja, echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
0: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot, inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk, om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is...
3: Het is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Eigenlijk kan dat niet. Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon. Het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelfs dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stigler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt nou, ja, honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant, want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische Motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell? All
1: Sports Radio Live. Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel, want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld en daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is. Dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer. Ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, eigenlijk was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien. Het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie, want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom het Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar verder echt nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad een ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Frankrijk, Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El-Kahtaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
1: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaar was.
0: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
1: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt. Want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
0: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kunt natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
1: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe dat wel, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
1: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
0: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
0: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert. Hè? Ik bedoel, ze waren de stuntploeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
1: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Dus het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen gaat doen. Want tegen Nederland was het ook een heel spannend en leuk potje. Maar ik ben benieuwd.
0: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je extra naar uit?
1: Laat ik beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Mazraoui zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
0: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd tegen Canada.

0: hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
1: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis daar tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
0: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
1: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel neus voor goal heeft. En dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
0: Ja, als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij na zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
1: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zie je ook dat ze betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
1: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt. Omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in EAFC. En meestal, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
0: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
1: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen. Die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
0: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken. Maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk. Om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen. Die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld. Of in wat grotere plekken. Die grotere plekken zie je natuurlijk ook online. Maar daar bevind ik me niet.
0: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig, hè? Als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
1: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre spelers staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijkend op papier zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, voor alle landen die er zijn, echt eroverheen moet gaan. Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
0: Nou, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals je eerst helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, in de 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waardoor Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK, dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier, de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
0: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Ja, snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of in Marokko.
1: Ja, ze hebben er twee, dacht ik. Die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen. Want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen. Maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en een mooi feestje van maken.
0: Weet je al waar je gaat kijken?
1: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
0: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Mounir. Wat denk je dat het wordt?
1: 2-1 Marokko.
0: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
1: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
1: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zege van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals dat heet, dus die vleugels die op de rechte stukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is er niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij interne team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohammed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook,
1: oh, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego-karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneu dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is of Oostenrijk of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de coureur, dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven, ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat, die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Dat was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog eens een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd-NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de

0: inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkel spel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was één poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. Ja, en die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekendhoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
0: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beachdive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beachdive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beach vibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt, ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
0: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk, want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen, maar het is wel prettig voor de mensen die er komen, want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Ja, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live, het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
0: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk, want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij en dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich ja, zullen verbazen, ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
0: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
0: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar entree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam. Ook Judo Academie Amsterdam zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn, want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17, dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.

0: Let's go.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer.

0: Sowieso, het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt, ja, echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Ja, leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
0: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar ook wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk, om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje een beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listrakis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is...
3: Het is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KNVB-tijd hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat is krankzinnig.
3: Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa, vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je wat dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde? Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei: het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie, en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC en NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelfs dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt nou, honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Zou je nog een aardige andere anekdote vertellen? Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken, om daarin te stappen. En toen was de Bayerische Motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een weetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd-NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was... Was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan. En dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is. Want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar. Maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen, ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond, die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het Jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is altijd echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan paasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie, want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in het eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
2: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten. En de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
2: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk. Want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen. Maar het is wel prettig voor de mensen die er komen. Want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Nou, want dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live. Het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
2: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk. Want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij. En dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen. Ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland. Waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
2: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven. Tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
2: Helemaal goed en dankjewel weer.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
12: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Peel Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar ik ben, het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben nu eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale. En dat is een bijzondere wedstrijd, Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El Kartaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, ik denk een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
2: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaren was.
1: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
2: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt, want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
1: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kunt natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
2: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, of ja, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe je dat wel, ja, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
1: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds?

0: Echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ja. Ik heb er eigenlijk niks op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
1: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt, nou ja, vooraf natuurlijk niet verbaasd. Dat komt natuurlijk ook wel mede omdat Marokko wel in ja, eigenlijk de laatste jaren fantastische vorm verkeert, hè. Ik bedoel, ze waren de stuntploeg van het vorige WK. Hebben natuurlijk in de tussentijd, nou ja, op een bepaalde manier toch de Afrika Cup of Nations nog gewonnen. Dus zit wat dat betreft sowieso de sfeer er goed in.
0: Ja, dat klopt. Ik had er ook heel veel vertrouwen in. Aangezien het, zoals je zegt, de afgelopen jaar gaat het steeds beter, echt. En inderdaad, de Afrika Cup toch nog weten te winnen. Ik weet niet hoe dat allemaal is gegaan, maar blijkbaar wel gewonnen. Dus ja, het zag er allemaal gunstig uit en het ging allemaal goed. Dus het ziet er ook nu goed uit. Dus ik ben heel benieuwd wat het morgen gaat doen. Want tegen Nederland was het ook een heel spannend en leuk potje. Maar ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je nou ja, extra naar uit?
0: Laten we beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Mazraoui zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
1: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd
0: Ja.
1: tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij nou ja, misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
0: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
1: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
0: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel een neus voor goal heeft. En dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
1: Ja, als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij na zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
0: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zien je ook dat ze nou ja, betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
0: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan zeg maar afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt. Omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in EAFC. En meestal, zeg maar, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
1: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
0: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen, die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
1: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken, maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werken om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld. Of in wat grotere plekken. Ja, die grotere plekken zie je natuurlijk ook online. Maar daar bevind ik me niet.
1: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig hè, als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
0: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre

0: tweede staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijk het op papier. Zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, van alle landen die er zijn, echt eroverheen moet gaan? Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
1: Ja, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals je eerste helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, zeg maar, in de 25, 26e minuut, ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waardoor Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland. En Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Ja, snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of in Marokko.
0: Ja, ze hebben er twee, dacht ik, die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen, want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen, maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en mooi feestje van maken.
1: Weet je al waar je gaat kijken?
0: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
1: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Moenier. Wat denk je dat het wordt?
0: 2-1 Marokko.
1: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
0: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
0: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen na afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Volgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapten niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is het niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Alleen luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, het intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de driver's parade in de Lego-autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA. Dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een vlakje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. En dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is, of Oostenrijk, of Duitsland. Maar ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, vijf ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen, want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd, om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat, die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: Nou, 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden twee NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, het is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook twee NK's. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, het was een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet beachvolleyballen, dan denk je, nou, daar kan ik zelf nog niet eens aan tippen, want die kunnen gewoon eigenlijk al op een heel hoog niveau goed volleyballen. Het is echt leuk om te zien, het is ook een mixcategorie meiden en jongens. En als je dat niveau ziet inderdaad, dan verbaas je eigenlijk dat ze dat op die leeftijd al zo goed kunnen en die sport eigenlijk al beheersen.
1: Vooral omdat het natuurlijk ook echt een hele zware sport is. Hè? Je moet ook best wel wat uithoudingsvermogen hebben om het goed te doen.
2: Ja, zeker uithoudingsvermogen. Maar zeker ook op die leeftijd moet je, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Ja, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. En die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die

0: Halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in de eerste weekend Hoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
0: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenementen. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten en de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie, we hebben de eerste divisie en we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt, ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
0: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk, want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen, maar het is wel prettig voor de mensen die er komen, want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Nou, dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live, het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
0: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk, want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij en dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich ja, zullen verbazen, ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland, waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
0: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
0: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daarnaartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi is ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessureleed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte hij geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judo mat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo. Omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist. Gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie. Dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. alleen een mountainbike

0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden en ook met efficiëntie zeg maar tijdens een wegwedstrijd dat komt natuurlijk altijd kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt, dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd. Als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar... Nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak ook, vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan is jou, kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je.

0: doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het werkseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wilde de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wilde alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van, de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkische repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KNVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat, eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde. Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat. En wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon. En met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse toptennistoernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, ga ik even naar het IOC. Dat Internationale Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen korten, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja,
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want ja, als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje of een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. Daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Momenteel zitten we halverwege het dubbelweekend in Hoek van Holland. En in dat eerste weekend stond er gelijk veel op het spel. Want op de velden van de Summer Beach Life Tour werden 2 NK's afgewerkt. Bij het beachvolleybal werd het jeugd NK gespeeld. En daarnaast was er in het beachtennis ook nog het NK in het enkelspel. Ik ga erover in gesprek met Arnoud. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, het was volgens mij qua Summer Beach Life een heel succesvol weekend. Alleen voor jou persoonlijk wat minder, geloof ik.
2: Ja, zeker. We hadden op zich een supermooi weekend in Hoek van Holland. De weersomstandigheden waren voor het volleybal en beachtennis eigenlijk nagenoeg prima. Niet al te veel wind en lekkere omstandigheden op allebei de dagen. Dus dat was zeker lekker. En helaas inderdaad zelf even wat minder om op de vrijdag door de rug te gaan en dan wat minder te kunnen doen. Wat aan de andere kant ook weer heel erg goed is, want dat betekent dat je ook meer gaat delegeren.
1: Ja, delegeren kan je leren, zeg maar dit was een noodgedwongen versie daarvan.
2: Ja, dit was helaas een noodgedwongen versie. En we gaan straks kijken of de fysio daar nog wat aan kan doen. Maar we gaan rustig door in Hoek van Holland, want ook de weersomstandigheden voor aankomend weekend zijn uitermate goed. We kunnen na afgelopen weekend nog een heel mooi weekend gaan verwachten.
1: Nou, is maar goed dan dat het een dubbel weekend is, dat je niet opnieuw velden hoeft te bouwen en dat soort zaken. Maar ja, terugkomend op het afgelopen weekend, want het was natuurlijk fantastisch weer. Met dus ook 2 NK's, hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan?
2: Nou, ik moet zeggen ontzettend goed. Na de afgelopen jaren hadden we dit jaar eindelijk een keertje mooi weer, ook in de voorbereidingen. Dus we hadden ontzettend veel positieve geluiden van de ouders en van de volleybalbond. Die het eigenlijk allemaal super strak bij vonden staan met 64 velden. Toch niet heel erg weinig, kan ik je vertellen. 64 velden voor het NK Jeugd. En dat betekent dat ze inderdaad onder de 13, onder de 15, onder de 17 en onder de 19 in de dames- en in de herencategorieën allemaal hun NK spelen. En dat wordt ook dan nog een keertje allemaal afgerond op een centraal zendtekort waar de finales gespeeld worden. Dus ja, ik was het een supermooi weekend wat betreft het jeugd NK. Blije spelers, blije ouders. De locatie Hoek van Holland was erg tevreden. Dus we kijken echt terug op een heel mooi Nederlands kampioenschap jeugd.
1: Ja, en dan denk ik ook fantastisch niveau gezien van de jonge Nederlandse top in de dop.
2: Ja, het mooiste vind ik eigenlijk zelf, en dan kijk ik het zelf niet zo heel vaak, maar als je die categorie jeugd onder 13 ziet.

0: Nee, als je al kan spelen met de wind en je kan daar al rekening mee houden. Het is al echt is een hele moeilijke sport eigenlijk, beachvolleybal. Dan is het heel knap als je ook nog in deze omstandigheden met een beetje wind erbij die bal goed kan pasen en ook gewoon weer terugkrijgt over het net. Dat is absoluut het kijken eigenlijk waard.
1: En nou ja, tussen de jeugd in het beachvolleybal werd er dus ook nog een NK afgewerkt in het beachtennis. Het enkelspel. Overigens in het beachtennis niet de grootste of meest populaire categorie. Want dat is meer een dubbelsport, toch?
0: Ja, dat klopt. Dat merk je ook wel aan de inschrijvingen. De meeste spelers laten het enkelspel een beetje aan zich voorbij gaan. Dus we hebben het NK dit weekend op 6 velden kunnen spelen. Er was 1 poeltje dames en er was een heren. Nou, er waren van de heren waren er wat meer mensen, maar dat is standaard eigenlijk zo. Ja, en die spelen gewoon inderdaad hun toernooitje in een aantal uren uit. Maar je ziet zeker dat dat daar echt het dubbelspel zo meteen de favoriet gaat zijn. En dat evenement is eind augustus. En we hebben ook nog de mixcategorie. De mixcategorie is eigenlijk ook wel heel erg interessant om te bekijken. En die hebben we halverwege augustus in Scheveningen.
1: Ja, nu was het natuurlijk meer dan enkel NK's wat gespeeld werd in de eerste weekendhoek van Holland. Hoe is de rest verlopen?
0: Nou ja, ook uiteindelijk ons Summer Beach Dive evenement. En we hadden ook nog de derde divisie van de Nederlandse competitie bij ons op het strand. Maar Summer Beach Dive ook. Dat is gewoon mooi om te zien hoe er dan op de zondag alles bij elkaar komt. Dat er en een NK wordt gespeeld en dat er gewoon de recreanten daar omheen spelen. Dat brengt eigenlijk de hele beachsport community een beetje bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar wij het voor doen bij Summer Beach Live. Het samenbrengen van de verschillende beachsporten en de hele beachvibe die daar eigenlijk bij hoort. En dat gaan we aankomend weekend weer zien. Waar we eigenlijk heel veel verschillende soorten beachvolleybal gaan aanbieden. We hebben de topdivisie beachvolleybal aankomend weekend. We hebben de tweede divisie. We hebben de eerste divisie. En we hebben de derde divisie van de nationale beachcompetitie. En daarnaast hebben we de recreantencategorieën. Daar zien we nu de inschrijvingen ook toenemen met de mooie weersomstandigheden erbij. En we hebben dan ook nog de KNLTB Beach Tennis Tour. En die ziet er uiteindelijk ook wel goed gevuld uit dit weekend.
1: Ja, dat is in ieder geval goed om te horen dat ook de omstandigheden veel beloven. Want nou ja, wie nu naar buiten kijkt, ziet dat het behoorlijk grijs is in Nederland. Maar dat komt gelukkig wel goed dus.
0: Ja, de weersomstandigheden komen goed en dat merken we ook gelijk, want de gemeente Hoek van Holland of eigenlijk gemeente Rotterdam, die zitten er ook gelijk weer bovenop. Dus we hebben alle protocollen qua weersomstandigheden worden uit de kast gehaald en aangescherpt. Omdat ze een drukte verwachten in Hoek van Holland. En die zullen ongetwijfeld niet allemaal voor Summer Beach Live komen, maar het is wel prettig voor de mensen die er komen, want nu hebben ze ook echt om wat naar uit te kijken.
1: Nou, dat is natuurlijk, ook al komen ze niet allemaal voor Summer Beach Live, het is voor de zichtbaarheid natuurlijk wel heel erg lekker.
0: Ja, absoluut. Het is ook gewoon wel leuk, want uiteindelijk betekent het gewoon dat er ook meer publiek rondom ons Center Court komt. We hebben natuurlijk eigen horeca, eigen terras erbij en dat is voor de spelers leuk. En ik denk dat heel veel mensen zich zullen verbazen, ook over het niveau voor het beachtennis. We liggen eigenlijk op een hele mooie aanloopplek in Hoek van Holland waar bijna iedereen langskomt. Dus genoeg zicht.
1: Voor de mensen die denken, ik ga dit weekend naar Hoek van Holland. Ik heb nog niks te doen. Ik ga meedoen. Waar kunnen ze terecht om zich in te schrijven?
0: Iedereen die kan naar de website www.summerbeachlife.nl om zich nog in te schrijven tot en met aankomende vrijdag 12 uur voor de zaterdag. En voor de zondag kan je rustig nog inschrijven tot en met zaterdag.
1: Kijk, dat gaan we meenemen. Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. Succes bij de fysio. Hopelijk valt de schade mee. En dan wens ik je vast heel erg veel plezier en succes aankomend weekend in Hoek van Holland.
0: Helemaal goed en dankjewel weer.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Het is even wennen dat we voor het eerst sinds de start van het WK voetbal op 11 juni een voetballoze dag hebben. Maar ja, het geeft ons dan wel weer de mogelijkheid om ons wat extra te verheugen op de allereerste kwartfinale. En dat is een bijzondere wedstrijd, Frankrijk-Marokko. Een affiche om je vingers bij af te likken. Niet alleen vanwege de onderlinge koloniale verbanden, maar ook nog eens omdat het een herhaling is van de halve finale van het vorige WK in Qatar. Stuntploeg Marokko ging destijds met 2-0 onderuit tegen de uiteindelijk verliezend finalist. En ja, dan is de vraag, kunnen de leeuwen van de Atlas revanche gaan halen op het sterrenensemble van Didier Deschamps? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Mounir El-Kahtaoui, voormalig e-sporter namens NEC in de KPNI-divisie en zelfs nog eens rookie of the year. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het met jou is. Want we hebben elkaar, ik denk een jaar geleden ongeveer voor het laatst gesproken. Maar inmiddels is er natuurlijk, weten we, geen KPNI-divisie meer.
2: Nee, dat klopt. KPNI-divisie die stopt er helaas mee. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik weet nog niet hoe het dan gaat zitten met NEC voor mij. Dat moeten we nog allemaal bespreken. Maar voor de rest, stopt de E-divisie ermee. Dus is het eigenlijk gewoon een beetje online FIFA nog spelen. Maar niet echt competitieformat zoals het afgelopen jaar was.
1: Ja, want wat voor een invloed heeft dat op jouw leven als e-sporter?
2: Ik denk op zich wel dat het wel meevalt. Want de E-divisie draaidagen en speeldagen waren niet superveel dit jaar. Dus ik kon het goed combineren en de afgelopen jaren ook. Alleen het is natuurlijk wel jammer dat het stopt, want ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Dus het is jammer dat het wegvalt. Maar ja, er is ook niks aan te doen.
1: Ja, wat betekent dat dan wel voor jou? Als je het dan hebt over e-sports. Want er wordt natuurlijk nog steeds wel gewoon online gespeeld. Je kunt natuurlijk nog steeds plaatsen voor grote toernooien. Maar qua zichtbaarheid is het natuurlijk wel een stuk minder.
2: Ja, dat klopt zeker. De E-divisie was eigenlijk het perfecte format, een perfecte plek om jezelf te laten zien en om via daar bij toernooien te komen. Nu gaat het allemaal een stuk moeilijker worden, want nu moet je het allemaal online bewijzen. En doe je dat niet, dan kom je nergens. En doe dat wel, wie weet krijg je een mooie aanbieding bij een andere competitie in een ander land. Maar voor nu ziet het ernaar uit dat ik gewoon lekker voor mezelf FIFA ga spelen. En misschien dat ik nog een beetje bezig gaan zijn voor NEC met activiteiten, evenementen, et cetera. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
1: Ja, is dat wel iets wat je ambieert nog steeds? Of ligt de focus nu gewoon nog wel op werkstudie eventueel?
2: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk gaat de focus er nu wel een beetje minder af, aangezien je niet echt meer voor een club speelt. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon blijven spelen en kijken wat het me brengt alsnog. Daarnaast ook gewoon lekker werken, studeren zeker. En gewoon de dagelijkse dingen doen die ik altijd deed.
1: Nou ja, laten we het dan maar snel over het WK voetbal gaan hebben, Mounir. Marokko tot nu toe op dit WK, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Ik ben niet verbaasd, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind Marokko echt heel sterk. Ik vond ze alleen ietsjes minder tegen Haiti. Maar voor de rest, ik heb er eigenlijk niets op aan te merken. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt morgenavond. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus ik kijk ernaar uit.
1: Ja, dat gaat sowieso een spannende wedstrijd worden. Je zegt vooraf natuurlijk niet verbaasd.

0: Want tegen Nederland was ook een heel spannend en leuk potje. Maar ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, wie zijn nou jouw favoriete spelers van Marokko dit WK? Waar kijk je nou ja, extra naar uit?
0: Laten we beginnen met Saibari. En laat ik als tweede Mazraoui zeggen. Ik denk dat Mazraoui heel erg underrated is op dit moment. Maar als je kijkt hoe hij verdedigt in een wedstrijd en hoe hij vecht voor zijn teamgenoten, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar.
1: Nu raakte Saibari natuurlijk wel geblesseerd al vrij vroeg in de wedstrijd
0: Ja.
1: tegen Canada. Hoe staat hij er eigenlijk een beetje voor? Verwacht je dat hij nou ja, misschien toch mee kan doen? Ja, er was wel wat goed nieuws, maar hij lijkt op tijd fit.
0: Ja, klopt. Ik las het ook online. Ik hoop dat hij op tijd fit is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke speler die je in zo'n wedstrijd echt wel moet of kan gebruiken. Daarnaast, tot nu toe heeft hij echt een goed WK gedraaid. Dus ik zou het hem gunnen om lekker ook in de basis te staan tegen Frankrijk. Zou ook mooi zijn voor alle Marokkaanse fans en voor hun team zelf. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik hoop het wel.
1: Is hij de man die het meest beslissend kan zijn in een wedstrijd?
0: Goeie vraag. Ene kant wel, ene kant ook weer niet. Ik denk dat als het gaat om de kansen, dat hij echt wel neus voor goal heeft en dat hij ze echt wel erin schiet. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk 10 andere spelers nodig om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat die even belangrijk zijn als Saibari om zo'n wedstrijd te winnen en door te komen.
1: Ja, als je kijkt naar zijn transfer naar Bayern München, denk ik ook niet geheel onverwacht dat hij naar zo'n club transfereert. Zeker niet als je kijkt hoe hij natuurlijk nu ook op het WK schittert.
0: Nee, klopt. Ik denk dat het een enorm verdiende transfer is. En ik ben benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Maar ik denk als hij doorgaat met wat hij nu doet, zoals op het WK, dat het wel goed moet komen.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jij speelt natuurlijk EAFC online. Wat doet dit soort spelers eigenlijk van Marokko in dat spel? Zien je ook dat ze nou ja, betere kaarten hebben bijvoorbeeld in Ultimate Team?
0: Ja, dat hangt een beetje af van de promo die er dan zeg maar afspeelt in FIFA zelf. Of in EAFC. Normaal zijn het wat lager-rated kaarten. Maar ik ben benieuwd of Saibari nu wat hogere kaart krijgt. Omdat hij ook naar Bayern München gaat en een goed seizoen heeft gedraaid. Maar voor de rest hangt het echt heel erg af van de promo in EAFC. En meestal, zeg maar, gezien de tijd nu en de promos die er nu zijn, zijn de kaarten wel hoog allemaal.
1: Hoe leeft dit WK eigenlijk binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
0: Nou, ik denk wel heel erg. Als ik bij mezelf kijk en bij mijn ouders thuis en de mensen om me heen, die zijn heel erg fan van Marokko. En als ze winnen, dan gaan ze nog het liefst met z'n allen de straat om het een beetje te vieren met muziek en gezelligheid.
1: Ja, hoe was dat na de wedstrijd tegen Nederland eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij. Ja, ik heb wel gekeken, maar ik ben daarna gelijk doorgegaan naar werk om 45 minuten slaap. Maar ik heb wel genoeg filmpjes gezien van vrienden en mensen om me heen die het lekker hebben lopen vieren in Arnhem bijvoorbeeld of in wat grotere plekken. Ja, die grotere plekken zie je natuurlijk ook online, maar daar bevind ik me niet.
1: Nu de wedstrijd dus tegen Frankrijk. Het wordt heel erg lastig hè, als je kijkt wat voor een fantastisch team Frankrijk hebt. Waar liggen de kansen volgens jou?
0: Goeie vraag. Nou, ik denk als je kijkt naar de aanval van Frankrijk, dat je echt tegen bizarre speler staat. Middenveld ten opzichte van liggen echt wel kansen. Ik vind het middenveld van Frankrijk niet beter dan die van Marokko. En ik vind de verdediging van Frankrijk vind ik eigenlijk ook best wel zwak. Natuurlijk is het echt een hele goede ploeg, maar kijk het op papier, zou je zeggen dat Frankrijk van iedereen, van alle landen die er zijn, echt eroverheen moet gaan. Maar dat valt tot nu toe ook nog allemaal wel mee. Dus ik denk dat het gewoon een momentopname wordt voor Frankrijk en Marokko. Dus ik ben benieuwd. Maar ik denk dat de kansen wel voornamelijk op het middenveld en achterin kunnen liggen.
1: Ja, nu is de rol natuurlijk even anders dan tegen Canada. Daar was Marokko favoriet. Wat verwacht je dat Ouabi gaat doen met de tactiek richting Frankrijk? Wordt het een beetje hetzelfde als toch tegen Nederland misschien?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat. Zoals je eerste helft zag tegen Canada, dat Marokko, vond ik dan best matig begon. Naarmate de eerste break, zeg maar, in de 27 of ja, zoiets 25, 26e minuut.

0: minuut ging het een stuk beter. En vanaf de tweede helft zag je toch wel echt duidelijk dat er een verschil kwam in tactiek van Marokko en Canada, waardoor Marokko er op een gegeven moment gewoon overheen liep. Kijkend naar Nederland en Frankrijk, ja, ik roep al vanaf het begin van het WK dat Nederland en Frankrijk, ik denk op papier, de twee beste landen en ploegen hebben van iedereen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed en hetzelfde strijdplan als tegen Nederland erin gaan. Misschien ook nog wel iets meer verdedigend, aangezien je echt hele goede aanvallers hebt staan bij Frankrijk. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, dan wordt het toch achterin gesloten houden. En misschien vanuit de counter. Ja, snelle aanvallers heeft Frankrijk natuurlijk ook wel. Of in
0: Ja,
1: Marokko.
0: ze hebben er twee, dacht ik, die best wel rap zijn. Hakimi kan er ook nog wel eens overheen vliegen. Ja, ik verwacht niet eigenlijk dat ze alles op de verdediging gaan doen, want dat deden ze tegen Nederland ook niet. Maar misschien dat ze iets meer gaan verdedigen, maar alles op de verdediging denk ik niet. Maar ja, we gaan het morgenavond zien. Ik hoop dat ze winnen en mooi feestje van maken.
1: Weet je al waar je gaat kijken?
0: Ja, gewoon thuis, lekker met familie.
1: En dan ja, wil ik eigenlijk nog een kleine voorspelling horen, Moenier. Wat denk je dat het wordt?
0: 2-1 Marokko.
1: Je oom op de achtergrond is al heel erg zeker van zijn zaak.
0: Ja, die is ook heel erg fan van het voetbalspelletje.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Mounir Katoui, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel veel kijkplezier naar de eerste kwartfinale.
0: Yes, hetzelfde. Jij ook bedankt.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sporter rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.